0: Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H-Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: Speaking with the doctor of all mixes. Nate Sumner.

waardoor het wereldwijd en die donker ster waarin die hemel draait en het tikken langs die pad.

0: FM. Yo, presta si rumor FM. The doors
1: out. Man, kijk, allemaal woon net die beste vervrij troeteldieren. Kom, ik vertel jou van Java, die bekostigbare koos voor alle troeteldieren. Java wordt van topgehalte bestanddelen vervaardigd. Alle bestanddelen is speciaal geformuleerd volgens een hoge standaard en op wetenschappelijke wijze om die rechte verhoudings van voedingsstoffen te verkrijgen wat troeteldieren benodig. Daar wordt koos voor katten, voels, vissen, as ook honden en vegetarische honden vervaardigd. Wil jij nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
5: Favorite radio station, the non-stop classics, all day long.

ver het wij. In die donker ster, waarin die hemel draai. En het tikken langs die

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: The biggest hits, non-stop, 24/7.

0: 86 at the Springs Mall is currently running up to 50% on sale on both your winter and summer stock. Hurry, ballot while stocks last.
1: We invite you to join supporting our community by opening your hearts and wallets to donate essentials items such as blankets and non-perishable food to the less fortunate at the Springs Mall Restaurant Court for this Friday.
0: And don't forget our freebies, free safe parking, free Wi-Fi, and free entertainment at the Springs Mall.
1: Yes, and of course it's Friday, Freebie Friday, free safe parking, free Wi-Fi and free entertainment. En dan is het nie als nie, dan 7 uur is ons weer terug hier in die atelier. Nou,
0: en
1: wat gaan ons doen?
0: Is dit ek en jy, Dolf? Hier kom moeilikheid, hier kom moeilikheid. Free
1: ja,
0: entertainment.
1: Ja, maar jy gaan ons vanavond die dag nie.
0: Ja, absoluut. So vanavond gaan ons of absolute gaas hê, luisteraars, of ons gaan een fantastische program hê. Sien julle 7 uur op Braai en Lawaai, saam met my, Annelle O'Neill en Dolf Tester.

0: kontak by www.javapetfood.co.za, as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's.
1: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Remoer.

mensen die dronken van verdriet en nooit op zee staan voor een beter lied. En het toonbom van hartstocht is niet tijdelijk, mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.